0: Pasa eso sí en neerlandés, que más que un idioma es una afección de garganta.
1: Un slot dat gestopt is met werken op een cruciaal moment, blijkbaar, is tot mij gevallen.
0: Un muelle de la cerradura dejó de funcionar justo.